0: Maak als je het vrouw gaan. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik sorgeer een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als dan een maand er tegen kan, dan dat ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.
1: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: We zijn carnavalino. En los, er is gesproken af.
3: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, hè?
4: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: Waar zijn die nog?
1: Mijn oosters zijn al aan het slopen.
2: Dat pijs ik niet, Cameroen.
3: Texas, are you in music?
4: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.

0: op, met spelende knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
1: Nee, de neven. En voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Roepen school!
1: Ja, verdomme, dat is. Ja, verdomme, dat is. Ja, verdomme, dat is goed.
2: Godverdomme, dat was goed, hè.
3: Zou je dat pagina hoorden?
4: Olsnijs en olsnesjes, kom na eens zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar Trouwdogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Trouwdogen plezier maken, molen. En natuurlijk hoe ik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olsnijs.

Ja, eerst bedankt aan Roland met zijn grofmachine. Stond dat poet nog onder haar tafel? Het is hier de kabel, jongen. 1, 2, draai 4.

0: Het was nog, als een vraag komt.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens, het is

0: maken, zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie hier, de jumpie is al op het tweetje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Dag en nacht. Van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB-café.
2: Meer de neven. En voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: Appt hem al.
5: Zemmen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Radio en Music.
1: Ons neers.

als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naad kleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dejagnon, en steer op de grote markt.

rubberen waarden woes. Want als volgen het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: UN Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te in mooie stad te beleven. Ik zit er heel jaar op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Sta listen en andere tisten. Allemaal oesters en oor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
3: Ondacht, ondacht. De tiende aftelkalender van de mooikes. De poppenplekkers stellen haar veer. Ongekondigd op Loikes. 10 jaar de mooikes.
4: 10 jaar.

0: jouws. Plezier mogen, onzamme zijn, dat is het leven, dat doet ze geer. Ik wil nog niet naar huis.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Banker Jijs, wat dat de volgende Berremeester gaat ooit vinden.
1: Ajoen Music, echt Oesters DNA.
2: Dat kruid je nooit kapot.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: eigenlijk niet met mijn gezond verstand nummer boven.
1: Stond er dat toon als ik het week verdrom op?
2: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
0: Jos, en die café was van de weg.

0: Bio in Music, plezante radio.
1: Stond in de Kaiserzalen, gezwanst op mijn sandalen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al. Yeah.

0: Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: Den enige echte.

0: Op de zee.
1: Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dan Stingderp hier wat verder.
2: Van de week riep er een gast op mij. Hey, meke, mot mij toch eens blij.
3: Zwaai, oh, stop. En ik geef mondroet en at het niet goed deed. Oh, Rupi, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt maar gerief. Ik zou

Nicolleken als vijzitster was Blommefij. Joren lang de boos van Toosters comité. Te lang genoeg gedeed naast op ze zoudermij. Misschien goos ze zat nog de Joris op congé.

0: ziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Live van uw terzogen in Ulst, de nienige nechten, ajoen music. Wer, Ave van Ulst.

zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: are your music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op het reclam voor your music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ayouinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ayo in music.

Dat spreekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. We zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker? Weet je wat, joh? Ik zal hem eens bellen.

0: je zeggen. Morgen weet je, zijn hij zo'n stuk klein, hè. Dat zie je van gendarme nooit een kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen van
1: Augustus. Dat weet, is goed. Hier zijn
2: hij. En hij nog waar komt de wolken.

0: Ήρθε εδώ με ερεσίδε.
1: Έχει με σίγκ φερεφίσκεν τεμπάμ.
2: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Welcome from the morgen beginning on onze aquagym. Voor vandaag is iedereen fit gewaan. We vertrekken.
3: Iedereen plasht in zijn hand. Plash, plash, plasht in haar hand. Plash, plash, plasht in haar hand.
2: Come on, we zijn warm, we gaan over.

0: ja lekker. We zijn weer. Kom aan, hop.
1: Naar rechts. Naar links. Komen we even drom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijven bewegen.
1: Naar links.

0: drum. Tien keer nummer 1. En jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts. Paske naar links. Stap achteruit. Stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasje zijn handen.

0: naar rechts na. En drukjes rond. En checken met die kont.
1: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
0: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Paske naar links. Paske naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en verdrom.

0: Volle bak, kom aan, hop. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drooien.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom. En keer er om.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Trenton Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten en

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio & Music.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

Wat is dat voor iets? Wat is dat voor iets? Wat is dat voor iets?

kussen, ja, ze zal in rammen zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer, amai, als

Wat is dat voor riet? Wat is dat voor riet? Wat is dat voor riet?

liefst, ik kan niet meer. En door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: alstublieft te gaan zitten.
1: Ajoen Music. 100% plezant. 100% oost.

0: Bajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Bajoen Music. En luister naar Bajoen Music overal en altijd. De nieuwe Bajoen Music app.
2: App hem al.

Vaster bonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Vaster bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig. IOIN Music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Só por si não vinha na verteira, eu.
1: Robson!
2: Ion Music!
3: De Radio van ons nou.
4: Als je past, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Brassetschat.
5: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
4: Hey, Gilles, zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boeven in mijn oes. Wantje zoals het ditje, zoals een hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graal kan beteer. Omdat ze stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar aan van op de tafels op de stoelen. Ooit sta je in en geef mijn hart gestoeld.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoel.

Je zat wat slechter op de been. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indiaan. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doet een schoen ondoen dat je nog nooit een gezingetje moet in dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwart. En het kostte een goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes erom.

0: Ik was zeggen, ik ben zat, jongen.
1: Maar jongen, zit gewoon in zat.
0: Ik ben graag zat.
1: Weet je wat daar aan zit?
0: Moe. Jij ook, samen.
1: Maar als je zat, dan ben je

0: A mit na le. Ion
1: Music. 95% muziek.
2: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajoen Music is Zare Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van Ayo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: Ajoe Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Je hoort ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Avdamuelovy klasie tu. Avdamuelovy klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Avdamuelovy klasje toe. Avdamuelovy klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stotters op top en een kop. Stotters op top met een kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotters op top met een kop. Stotters op top met een kop.
1: Welkom bij

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ayo, music.
3: R Radio.
4: Hallo, ik ben Jean.
5: En ik ben Ed.
4: En samen zijn we Jeanette.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jegger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Geef Marmor aan Joen Music.
3: Waar? Aven van Olst.

0: Nee.
1: Meer de Neven app voor Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest joro uit. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

0: ziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kroket.
1: IO in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

dag en nacht, van smares tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.

Het er net. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

welke nooitje neer wil naar respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gier verwijt. Die voel je me pikt

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk leer ik op het rijden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Let

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Dus geen avans, Rijk Monaro is.
1: I want music.
2: Waar? Ave van Olst.
3: Waar stond af en toe in Olst?

feest voor iedereen. Al door sneers bijen.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

0: Music.
1: Alt og et sky musikk.
2: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
3: Allee, naast ton avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendelijken is.
4: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
5: Niks, hè. Dat meek je niet.
4: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
2: En Cosmo Twintje Frank.
3: Het is de wachttoeren, meneer.
5: Al was nou godverdomme

0: Dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music, amai mijn frak. Zat hij mijn weekend, kon ervan genieten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App van Ayo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.
2: App hem al.

0: verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Roepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

bespreken. Wat gaan we van het jaar doen?

0: ze zwan. Moeder, maak eens pijpen achter de gordon, of dat de zwarte man.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Spanje, ze zullen al tot Spanje heen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de neven-app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music-app.
3: App hem al.

tieren al gestoef. Morgen zit een dikkes in de poef. Zijn staan op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels weer benaad. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskes, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclam op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: Echt van Oost.

0: Steh weg, steh weg, Magadam, Magadam, Magadam, Dam, Dam, Dam, steh weg, Magadam, Magadam, Magadam, Dam, Dam, Dam.
1: Ajoen Music,
2: de nummer 1 van de Ajoen.
3: Hier lulste zo het geloten, gefilmd zijn altes roten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijden, droit ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom,

0: Wir haben einen Brücke bist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.

0: by OM Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Sluip verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: kan precies nog een averteren, jong.
1: Love song!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB café.
5: Meer de neven app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loeipen. Ben moe en ik stink hier in de wind. Het is goed.

0: Are you in music?
1: Samander?
2: Oké, begin maar.
1: Dat is elke week hetzelfde. Ze rond.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: Een dag de geluister naar IOIN Music. Een verloren dag.

0: chlop, mam pełno do knopa.
1: Estrvejr!
2: Odabrind!
3: Dzisiaj ja bij koffie.
1: Nee, de neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: now. Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

Ah, jouw music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ah, jouw music.

0: Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, spel begin je alleen. Bestel maar op de uiteraard reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Jåen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of

0: Ai. Ja, en als eens op.
1: Thanks, us.
0: Are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.

0: Echt muziek voor een fichtentebaan.
1: Het is weer de tijd van de kaart.

0: En luitenant, 2 minuten, mijn kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app. Voilà, in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, in Music. En luister naar in Music overal en altijd. De Neven in Music app.

0: av Your Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, spel begin je alleen. Bestel maar op Twitter reclame voor Your Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op yourmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

slecht weer. Dus in de cafeetjes geen oever of niet eer. En de meeste zijn verkliet met attributen in klank en blind. En ik ken me dat te veren als ik kinders moet passeren. Soms ook niet zo te lameren, ben ik al lekker van veren. En dan moet ik het forceren of ik moet manipuleren om een beetje

0: je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Ik kost mij weer aan de bougeren in haar achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool me matakeiren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter en reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan, Ajoe Music is zare.

0: Kjell.
1: Esterveer.
2: Wat dat brunt? Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.
4: Het was bij ons op

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

nanneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

en onnoezel, groeit gezet of dik. Maar pas toch op, als ga je een pakt, doe dan met strategie. Want als ga zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music en luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Joel Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant van Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
0: Ajoe Music, uw verhaal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Dag allemaal, ik ben de Bonaris, alias de Swai. Ik ga er vandaag niet leren zingen, maar wel leren dansen.

dat mooi, na een andere partner zoeken, want anders met dezelfde heel de avond, dat is hoe ik het heen. Allee, aardergeriet, hè, we zijn wij vertrokken. Al redelijk

dat ik hier voor altijd wonen mag. Alleen deze stad geeft me het gevoel. Ah, jongen, te zijn, het is iets speciaal. Je weet wat ik door mij bedoel. Ik roep het ooit van op de mer.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app. App hem al.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholletjes.
3: Ajoe, nieuw.

Q-music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: over. Waren een doosje nooit zien zitten.
1: De burgemeester van stad, die een eigen zit een schat.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: wakker maken, zo dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.

0: Peter Noro is school.
1: Ai, kom, nog een les.
2: Ajo in music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo in

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar, nog nooit gezien of gehoord.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan aan het flushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hé, hey, kameraad, een pintje komt hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, vertel me ziek af. Het is hier getoond.

question. Ulst nær sen ulst næskes. Kom nå en sing. For mor, gindingen smaan en ulst, moet troet ogen vast de lovend vieren. Zonder ries en krakiel, troet ogen plezier maken, moelen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een ulst nær.

0: Wat dat brunt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: de mal.

van mijn voet. Alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet hoeven. Hoor ik hem toch.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.